Je luistert naar de concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

U luistert naar de ochtendeditie. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's van de Concertzender vindt u op onze website of in de app.

En tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Egbert Randewijk. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

U luistert naar de Concertzender. Het komende uur gaan we zwerven door de middeleeuwen. In dit programma luisteren we naar muziek aan het Bourgondische Hof in de eerste helft van de 15e eeuw. Onder de hertogen van Valois in de 15e eeuw werd Bourgondië een van de sterkste politieke machten van West-Europa. De hoofdstad Dijon ontwikkelde zich tot een centrum van muziek. Wat daar werd gecomponeerd was zo vernieuwend dat men spreekt van een Bourgondische school. De belangrijkste vertegenwoordiger van die school is Guillaume du Failly, in zijn tijd beschouwd als een van de grootste componisten. Net als veel van zijn collega's was hij in Vlaanderen opgeleid en reisde huisuitwaarts, waar Vlaamse meesters toen met open armen werden ontvangen. In dit programma staat du Failly centraal. Hij wordt geflankeerd door enkele tijdgenoten zoals Gilles Benjoie, Jacobus Vide en Nicolas Grenon. U hoort Lena Suzanne Norin, alt, Randall Cook, Viola Darko en Vedel en Suzanne Ansorg, Vedel en Rebeck.

U hoort de werken van Jean-François d'Andrieu en Georg Philipp Tinneman. Het was niet toevallig dat organist Gert Oost gevraagd werd om de cd in te spelen. Oost werd namelijk in Mindertschaar geboren, als zoon van de plaatselijke predikant. Hij schreef in het cd-boekje: met de klank van het orgel ben ik opgegroeid. Vanaf mijn 13e studeerde ik er dagelijks op onder leiding van Bindert Postuma en later van Pieter Post. Op mijn 15e werd ik een van de organisten, zonder overigens ook maar iets van de bouwer Robustelli af te weten. Gert Oost ging daarna orgel studeren bij Anton van der Horst. Hij bouwde een lange carrière op als organist, werd ook muzikoloog en organist in Utrecht en Den Haag. Maar na de restauratie van 2001 werd Oost gevraagd de cd in te spelen. Het was een lange tijd geleden dat ik voor het laatst in Mindertschaar was, maar de klank zat nog in mijn oren, schrijft hij. Gert Oost overleed in 2009. Luistert u nu naar het kerstliedje Noël, où s'enfoncent ces gais bergers, van de Franse componist Claude Balbastre.

U luisterde naar variaties van de Noël Où s'en vont ces gais bergers van de Franse 18e-eeuwse componist Claude Balbastre. Organist was Gert Oost. Hij bespeelde het Robustelli-orgel in de Friese plaats Minderscha. En dit was Orgelwerk op de concertzender. De samenstelling van het programma was in handen van Hans Beek. Gert Oost hoort u nu nog met de ouverture To an Occasional Oratorio van Georg Friedrich Händel.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Missa etc. Het is de periode rondom Hemelvaartsdag en daarom klinken in deze uitzending drie cantates die voor deze feestdag bestemd zijn van Georg Philipp Telemann en van Wilhelm Friedemann Bach. Het eerste werk is Der Himmel ist offen. Dat is een cantate van Georg Philipp Telemann voor vier stemmen, twee hobo's, strijkers en basso continuo. Dat is de basisbezetting van de cantates in de zogenaamde Franse jaargang uit de periode 1714-1715, toen Telemann in Frankfurt werkte als kantoor aan de Barfüsserkirche. U hoort deze cantate nu in een uitvoering door de sopraan Agnes Kovacs, de tenor Christoph Faller en de bas Nicolas Ries, verder Gutenberg-soloisten en de Neumayer-consort, allen onder leiding van Felix Koch.

Het was de kantate De Himmel ist offen van Georg Philipp Telemann, door drie vocale solisten, Agnes Kovacs, Christoph Faller en Nicolas Ries. Verder hoorde u de Gutenberg-solisten en Neumayer Consort met dirigent Felix Koch. Ook de tweede kantate is van de hand van Telemann, maar van een heel veel later datum. Hij componeerde Er Nachte der Himmel in 1762 in Hamburg. Hij noemde het zelf kirchenmuziek. Het opvallende is dat de vier solopartijen allegorische karakters vertegenwoordigen. De sopraan is Der Glaube, de alt Die Freude, de tenor is Die Andacht en tenslotte de bas is Der Christ. De orkestbezetting is uitgebreider dan die van de cantates die we zo even hoorden. Naast strijkers en basso continuo spelen één hobo, drie trompetten en pauken. De cantate Er Nachte dem Himmel door Veronika Winter, sopraan, Margot Oetzinger, alt, Georg Poploets, tenor en de bas Matthias Wieweg. Verder die Rheinische Kantorei en das kleine concert, gedirigeerd door Hermann Maxx.

Dat was de cantate Er Neigte den Himmel van Georg Philipp Telemann door Veronica Winter, Margot Oetzinger, Georg Poploets en Matthias Viewijk. Verder hoorde u de Rheinische Kantorei en dat is kleine concert, geleid allen door Herman Max. Het laatste werk in dit uur is een cantate van Wilhelm Friedemann Bach, getiteld Gott fähret auf mit Jauchzen. Deze cantate dateert van rond 1750-1755, toen hij in Halle werkte als muziekdirecteur en organist aan de Marienkirche. De bezetting van deze cantate, 4 stemmen, 2 hobo's, 2 trompetten, pauken, strijkers en basso continuo. U hoort een uitvoering met de sopraan Dorothee Miltz, de alt Gerhild Romberger, de tenor Georg Poploets en de bas Klaus Mertens. Verder Bachkoor Mainz en het ensemble L'Arpa Festante, allen onder leiding van Ralf Otto.

U hoorde tot besluit de tweede Franse suite, uitgevoerd door Marta Argerich. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Hierin vandaag oude muziek. We laten u opnames horen van twee concerten. Straks een opname die gemaakt werd in de Lutherse kerk in Groningen. Maar we beginnen in Garnwerd. In dit prachtige plaatsje in Groningen, mooi aan het Reitdiep gelegen, streek op 8 juni 2025 het ensemble Cor de Vento neer. De drie muzici, Erik Bosgraaf, Isar Elias en Alessandro Pianu, speelden het programma La Monarchia, met als ondertitel 17e eeuwse muziek uit Spaanse gebieden. U hoort een spannend programma dat 17e eeuws repertoire uit de Spaanse gebieden verkent. Nu eens swingend, dan weer ontroerend. Vanuit het Iberisch Schiereiland gaan de routes oost- en noordwaarts. Zo is de meesterlijke Andrea Falconieri een exponent van het componeren in Napels, dat in die tijd onder Spanje viel. In de Nederlandse Republiek, die zich van die overheersing wilde bevrijden, lieten componisten als Swelinck en Jacob van Eyck zich graag door Spaanse melodieën inspireren. De Spaanse fagottist Bartolomé de Selma y Salaverde werkte aan het hof in Innsbruck en liet zijn muziek in Venetië uitgeven. U hoort Erik Bosgraaf, blokfluit, Isar Elias, barokgitaar en Alessandro Pianu, clavecimbal met La Monarchia. Het concert opent met Pavaniglia van Girolamo Montesardo.

U hoorde het tweede deel van dit programma, een optreden van het ensemble Reina Lupa onder leiding van Enrique López Cortón, klaversymbool. Dit concertprogramma heette Monteverdiana, met muziek van Claudio Monteverdi en tijdgenoten zoals Alessandro Grandi, Cesare Negri, Giovanni Girolamo Kapsberger en Heinrich Schütz. Het laatste werk was Laudate Dominum van Monteverdi. Straks na de afkondiging van dit programma hoort u nog het slot van dit concert. Dat is Chiome d'Oro van Monteverdi. De sopranen waren Alison Lau en Jerin Mira Leuchli. Het concert vond plaats op 30 maart 2025 in de Lutherse Kerk van Groningen. De techniek van deze opname was in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra, die ook de bewerking deed. Dit was Concertzender Live Out met vandaag twee concerten uit Garnwerd en Groningen. Het programma werd samengesteld door Hans Beek en alle gegevens zijn te vinden in de gids op concertzender.nl.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Alweer een clown die de dupe was, of eigenlijk een clown in tweevoud, de Everly Brothers. Een geheel ander circus nu, een zeer druk en wereldberoemd kruispunt in West End in Londen. En dat is de plek waar het bruisende leven begint, volgens Jack Hilton.

Dat was het orkest van Jack Hilton. Life Begins at Oxford Circus. We moeten de tent weer sluiten. Het circus vertrekt weer uit de stad en uit het paleis. Volgende week hebben we weer een gewoon Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. En de finale is voor The Clown of the Eiffel Tower door Les Baxter.

Het grote geluid. Het programma van Big Band Muziek voor de Concertzender samengesteld en gepresenteerd door Eddie Detlef.

0: Welkom in het Grote Geluid. Vandaag gewijd aan het orkest van Tex Beneke, de voormalige stersolist van het Glenn Miller Orkest, die na de oorlog voor zichzelf begon en echt tientallen jaren een succesvol orkest leidde. En we gaan ze ons bezighouden met zijn eerste 5 of 6 jaar. Dat waren de meest interessante muzikaal gezien. Hij werd geboren in 1914, kwam in 1938 bij het orkest van Glenn Miller, dat toen nog niet beroemd was, want dat zou nog een dik jaar duren. In de Mood was van 1939. Maar we horen een heel vroeg nummer van Miller, hoogstwaarschijnlijk het eerste radio-uitzending uit 1938, dus Cowboy from Brooklyn, waarbij Tex Beneke zowel zingt als tenor speelt. En daarna het bekende I've Got a Gal in Kalamazoo uit 1942 uit de film Orchestra Wives.
1: Here's a novelty song that we're going to call for Long Tex Beneke to give you the full and complete story. It's a cowboy from Brooklyn.

I Got a Gal in Kalamazoo. Tekst ben ik hier met de Molinaires en het orkest van Glenn Miller. Dit was 1942. Later dat jaar nam Glenn Miller dienst in de luchtmacht, de Army Air Force van Amerika, om daar een groot orkest te gaan leiden met strijkers. Tex Beneke heeft het orkest min of meer overgenomen in 1946. Want Miller is dus verongelukt, zoals we weten, boven het kanaal op een vlucht vanuit Engeland naar Parijs. Nooit aangekomen, dus die is daar in de golven omgekomen. Toen kreeg Tex Beneke van de erven Miller de opdracht om een nieuw Glenn Miller orkest te leiden. Dat voor een groot deel bestond uit leden van het oude orkest, van de Army Air Force Band dus. En een van de eerste nummers die ze opgenomen werden, misschien wel het eerste, het was ook gelijk een grote hit. Hey Baba Rebop, kennen we van Lionel Hampton, maar Tex Beneke had er ook een grote hit mee. En daarna krijgen we Loose Like.

0: Loose Like, 1946. Pianist in het orkest was toen Henry Mancini, een hele jonge gast die ook arrangeerde voor Tex Beneke. Ik denk dat Loose Like een nummer van hem was. En hetzelfde geldt voor Texas Tex, hetzelfde jaar. Daarna krijgen we Lover, ook uit 1946. Kan allemaal van Henry Mancini zijn geweest.
1: Tex Beneke, being a very loyal son of Texas, plays for us next a little tune called Texas Tex.

0: And so, friends, it's time to tell you that it's been the music of Tex Beneke and the Glenn Miller Orchestra, reaching you from the Hollywood Palladium, the dining, dancing, and entertainment center of the West, just across the way from Columbia Square in the heart of Hollywood, California.
1: Yeah. We horen nog een stukje Moonlight Serenade, de signature tune natuurlijk van het Glenn Miller Orkest. A Gal in Gallico was ook weer een hit van Tex Beneke met de zanggroep The Mellow Larks, beschrijven nog steeds 1946. En dan Ali Baba, ook van 1948, arrangement van Norman Lydon. En de familie Miller keek met argusogen naar de verrichtingen van het orkest. Want dit was nou niet echt... Hij speelde natuurlijk wel bij elk concert of elk optreden, elke danszaal, de bekende Miller dingetjes, hè, In the Mood en American Patrol en zo. Maar ook veel meer geavanceerd, bebop geïnspireerd werk. En dat was niet echt de bedoeling. Maar hij had veel succes. Hij trok duizenden danslustigen per avond. En daar was dus weinig over te zeggen. A Gal in Calico dus en Ali Baba.

Dit is het concertzender World of Jazz met het grote geluid gewijd aan Tex Beneke. Ooit de stersolist van Glenn Miller en na de oorlog een succesvol bandleider zelf. Just You, Just Me uit 1949 en Festivals ook uit hetzelfde jaar. En Festivals is gearrangeerd door Neil Hefti. En daar horen we Bobby Nicholson, oude bekende van de Army Air Force Bands op trompet.

Ja, als je het mij vraagt, dan swingde die Tex Bennekje toch wel harder dan zijn oude baas. Festivals van Neil Hefti. Van Billy May is het arrangement van Riverboat Shuffle. En van Jerry Gray, Oh Lady Be Good. En dat kennen we nog wel van de oude Glenn Miller Band. Allebei de 1949.

Lady Be Good was dat, 1949. Van het Tex Beneke Orchestra. Orange Colored Sky was natuurlijk een grote hit voor Nat King Cole met Stan Kenton. En dit is een coverversie. Tenminste, ik neem aan dat dit een latere versie is van Tex Beneke. Van het Tex Beneke Orchestra. Orange Colored Sky was natuurlijk een grote hit voor Nat King Cole met Stan Kenton. En dit is een coverversie. Tenminste, ik neem aan dat dit een latere versie is van Tex Beneke met Edie Gourmet.

Dat was Olivier Messiaens Le Merle Noir met Emmanuel Pahut op fluit en Eric Lesage achter het klavier. Het volgende stuk is een langer werk en dat werd geïnspireerd door Amerikaans vogelgezang. Het was juni 1893 toen Antonin Dvorak afreisde naar het plaatsje Spillville in Iowa in de Verenigde Staten en daar neerstreek om aan een nieuwe compositie te werken. Volgens zijn secretaris, Jozef Kovarik, was er daar veel vogelgezang te horen. En dat was heel anders dan de vogelgeluiden die Dvorak uit Europa kende. Hij was zo onder de indruk van deze nieuwe melodieën dat hij besloot om ze op te nemen in zijn compositie. En dit is waar de muzikologische verwarring ontstond. Naar aanleiding van de compositie en ooggetuigenverslagen probeerde muziekwetenschappers te achterhalen welk vogeltje zijn of haar stempel had gedrukt op het werk. In 1954 presenteerde John Clapham zijn bevinding. Het werk zou gebaseerd zijn op het zoetgevoiste geluid van de zwartvogel Tangare. Maar in 2020 werd deze conclusie aan de kaak gesteld door Mark McCone en David Becciu. Die stelden dat het niet het felrode vogeltje, maar de onopvallende roodoogvireo was die verantwoordelijk was voor de speelse melodieën. En sindsdien is er een ornithologische discussie ontstaan over het werk, waarbij meerdere inheemse vogelsoorten werden voorgedragen als inspiratiebron. Luistert en ordert u zelf. Hier is Antonin Dvorak's strijkkwartet nummer 12, opus 96 in F groot, het Amerikaanse. En het wordt uitgevoerd door het Scampa-kwartet.

Dat was Dvorak's Amerikaanse strijkkwartet, uitgevoerd door het Skampa-kwartet. Zo ambigu als het nu nog is welke vogel nou precies tot inspiratie van Dvorak's werk diende, zo eenduidig is de inspiratie achter het nu volgende werk van Amy Beach. Beach, begenadigd met een absoluut gehoor, transcribeerde al vanaf jonge leeftijd vogelgezang. Een terugkerend motief in haar werk is de melodie van de heremietlijster, de Hermit Thrush. Hier volgen Hermit Thrush at Eve en Hermit Thrush at Morn, uitgevoerd door pianiste Virginia Eskin. En daarna hoort u The Thrush opus 14 nummer 4, The Blackbird opus 11 nummer 3 en Meadow Larks opus 78 nummer 1, uitgevoerd door sopraan Rachel Evangeline Barham, begeleid op piano door Jeremy Filsell. En daarmee besluiten we ook deze wandeling, die vandaag werd samengesteld door Nina den Hollander.

Zo klonk de Altrapsodie van Johannes Brahms door Jart van Nes en de mannen van het Tanglewood Festival Chorus. Ze werden begeleid door het Boston Symphony Orchestra en het geheel stond onder leiding van Bernard Haitink. Dat was een opname uit 1993. Dit was Radio Romantica, samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Hierin brengt de concertzender muziek van de Nederlandse componisten en uitvoerend muzici. Deze keer wijden wij de uitzending opnieuw aan de Nederlands-Deense componist, pianist en cellist Leopold van der Pals. Hij leefde van 1884 tot 1966. Van der Pals werd geboren in een artistiek en aristocratisch gezin in Sint-Petersburg. Bij hem thuis bestond een rijk muziekleven en Leopold hoorde als kind veel muziek van componisten als Anton Arensky, Alexander Siloti, Alexander Glazunov en Pablo Casals. In de vorige uitzending over deze Van der Pals heeft u al kunnen luisteren naar liederen, het strijkkwartet nummer 4, zijn eerste symfonie en een pianotrio. Nu kunt u gaan luisteren naar het kwartet voor violen, altviool en cello nummer 5, opus 144, met 4 korte delen. Het is eigenaardig dat de muziek vaak mooi opbloeit, waarna het simpelweg afbreekt. De uitvoering is in handen van het Van der Pals kwartet.

Dat waren de vier minidelen van het vierde strijkkwartet. Het dramatische orkestrale toongedicht Wieland der Schmied, opus 23, laat de fantastische stijl van Van der Pals goed tot zijn recht komen. Hier hoort u een uitvoering van dat werk door het Helsingborg Symphony Orkest onder leiding van Johannes Goritzky. Wieland der Schmied gaat over de sombere smid Wieland, die door zijn liefde voor de Walküre Alvis opnieuw geluk en hoop vindt. Wanneer Alvis hem verlaat en koning Nihod hem verminkt en gevangen neemt, slaan pijn en wanhoop om in een obsessief verlangen haar terug te zien. Met goud, ijzer en een zwanenveer smeedt Wieland vleugels om naar Alvis en het land van de zon te vliegen.

Na dit dramatische Wieland der Schmied volgt nu een totaal ander soort werk van Leopold van der Pals, namelijk zijn Concertino voor saxofoon en orkest uit 1938. Er zijn drie, opnieuw uiterst korte, deeltjes.

Dat was het Concertino voor saxofoon en orkest. U luistert naar het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek met de tweede uitzending over Leopold van der Pals. Van der Pals had als eigen instrument de cello. En dat is de reden dat we u dit Concertino voor cello willen laten horen. De uitvoerende zijn Tobias van der Pals, een neef van de componist, en het Helsingborg Symfonieorkest onder leiding van Frederik Burstedt.

0: De volgende aflevering van Noorderlicht is op 2 juni. Noorderlicht is een programmaserie van Luc Nijs.
1: Dit zijn de Vrije Radicalen bij de Concertzender. Weer volop magische klanken, bezwerende ritmes en transeachtige sferen. Even een uurtje instant verlichting met deze keer alleen maar oude, over het algemeen relaxte dub. Niet de echte coma dub, maar iets meer ritmisch, uptempo en experimenteel. Met onder andere Dry and Heavy en Packer uit Japan. Easy Star All Stars met een paar bewerkingen van muziek van klassieke acts als Pink Floyd en Radiohead. Tazilli Players, Dubmatic, Mad Dr. X en niet te vergeten de legendarische ritmesectie Sly and Robbie. Dus eigenlijk ook een beetje wat een laat eerbetoon aan de onlangs naar de eeuwige dubvelden verhuisde drummer Sly Dunbar. Zijn onafscheidelijke maat en bassist Robbie Shakespeare was hem in 2021 al voorgegaan.